0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape, but he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. De Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij er een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
2: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.
3: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcel.com.

0: Iedere woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Get on your feet met beide voetjes op de grond vanochtend. Het is ondertussen 8 uur geweest, 1 oktober vandaag. Fijn dat u luistert naar Land van Waas. Dit is Michiel in de ochtend. Dit is de Wakkere Waaslanders. Een uurtje later dan voorzien. Maar we zijn er toch bij, hoor. Tot een uur of 9.

En zo is jouw donderdag echt wel begonnen. Met Teddy Swims, Break Up and Reverse. De fans van Clouseau kunnen zich in de handjes wrijven als je nog geen tickets hebt voor de twee concerten die ze al gaan geven in het Koning Boudewijnstadion. Er komt een derde concert bij op zaterdag 7 augustus. Vanaf volgende week woensdag kan je tickets bestellen. Dus dat is goed nieuws. Dit is Donna Summer.

Land van Maas in de ochtend. Goedemorgen, Donna Summer klonk in je radio met Love is in Control. Straks Gustaaf, Already Know, maar eerst naar 77 met ABBA. There is Knowing Me, Knowing You.

Uit het begin van de jaren 90, CNC Music Factory. And here we go again, donderdagochtend, goedemorgen. Er kan een beetje regen vallen vandaag, bij temperaturen die ongeveer rond een graad of 20 liggen. Maar morgen en overmorgen worden zonnige dagen met temperatuur ongeveer rond een graad of 22. Het is nog niet zo ver, maar binnenkort wel. De ijspiste komt opnieuw op de Grote Markt van Sint-Niklaas staan, samen met de Chalet. En men heeft beslist om dat te vormen tot één groot geheel van 1500 vierkante meter. Met andere woorden, een chalet en een ijspiste samen versmolten, met daartussen een groot glas. Ik kijk er in ieder geval al een beetje naar uit. Maar ik zit natuurlijk nog niet in de kerstsfeer, het zal nog wat vroeg zijn. Hè? Hier is Aaron Blommaar, Tranen.

Een bescheiden hitje voor de Peter Jacks Band. En hier nog eens terug te horen na al die jaren. Dat was Going Dancing Down the Street. Dat lijkt me wel een goed idee op deze donderdagochtend. Goedemorgen, de wakkere Waaslander nog tot 9 uur met Bestel en Good Grief. Watching.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
5: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Temper City Self-Aware. Misschien ben jij ook een van die personen die regelmatig wel eens de tram neemt op Linkeroever om richting Antwerpen te gaan. Die is ondertussen al een hele tijd onderbroken, die verbinding. Omdat men aan het werken is in dat pre-metro-systeem tussen Zwijndrecht en Antwerpen. Maar er is niet zo goed nieuws daarover. Want de werkzaamheden gaan 3 maanden langer duren omwille van asbest dat gevonden is. Dus doorbijten tot de zomer is de boodschap. Dit is de Wakkere Waaslander. Goedemorgen.

De noodkreet die je daarnet hoorde was van Bananarama, dat was Help. En dit was Shakira. Al zwaaiend met de heupen, dat was Objection. Op donderdagochtend 1 oktober, goedemorgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietsnelweg F426 tussen Melsele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietsnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietsnelweg moet vooral het woon-, werk- en woonschoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen lang rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen twee waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.
1: Dit is Radio Land van Waas.

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelde de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Classic Hits.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietsnelweg F426 tussen Melzele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietsnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietsnelweg moet vooral het woon-, werk- en woonschoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen langer rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen 2 waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.
1: Dit is Land van Waals. The music sounds great.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

David Kushner met Daylight. Hele goedemorgen, het is na 11 uur. En het is donderdag vandaag en niet zomaar een donderdag. We zijn begonnen aan een nieuwe maand, aan oktober. Dat wil zeggen dat misschien de herfst wel al een klein beetje aan de deur komt kloppen. Maar we merken er nog weinig van voorlopig natuurlijk. Toch met het weer dat we de voorbije dagen al gehad hebben. En de muziek, die verpakken we nog altijd per drie natuurlijk. Die drie, dat zijn straks Michael Jackson uit de jaren 80 met Wanna Be Starting Something. Alex Warren is er zo dadelijk ook bij. En we beginnen met Queen, You Don't Fool Me.

Michael Jackson in 1983 met Wannabe Starting Something. En zelfs nu draaien we die nog met plezier natuurlijk. En Hooverphonic? Wel, die hebben 30 jaar iconische muziek om te vieren. En ze doen dat natuurlijk met de 30 Years Anniversary Tour. Hooverphonic samen met Noemi Wolves. En voor deze bijzondere jubileumtour keren ze terug naar hun oorsprong, namelijk Sint-Niklaas, waar de band zijn eerste klanken liet ontstaan. En vanavond zijn ze in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas, Hooverphonic.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

John Farnham in 88 met The Age of Reason. En onze volgende gast is singer-songwriter Lars Verstraeten uit Sint-Niklaas. Hij heeft een gloednieuwe single, Vlinders. En dat is een persoonlijke en herkenbaar verhaal over liefde, twijfel en het bewuste besluit om opnieuw voor elkaar te kiezen. Het beschrijft het krachtige moment waarop je beseft dat de magie er nog steeds is, ondanks de hobbels op de weg. Dit is Lars Verstraeten met Vlinders.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijn Solen Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijn Zonen Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66.

Ozzie Henry en A Dream That Never Stops. Ik denk dat de jongens van Clouseau dat ook denken op dit moment. Want ze hebben twee uitverkochte shows al in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus en op 6 augustus. Het was allemaal op 1, 2, 3 uitverkocht, zeg.

Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Hebben we nog wat fijn nieuws uit Exaarde. Want afgelopen weekend was er aan de Kruiskapel in Exaarde de eerste keer Jardin d'Amour. Dat was een evenement waar heel wat volk naartoe gekomen is. En het heeft ook iets opgebracht, namelijk 5000 euro voor het kinderkankerfonds. Het is bijna 12 uur. Straks is Jeroen er, daarna nog Michiel en ook Johan. En mij hoor je weer morgen vanaf 11 uur. Dit zijn nog Turnstile en Elton John met Seeing Stars.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Sleep Life. Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
6: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Villeu en Stromae en De Fleur. Hey, goedemiddag, welkom. Het is compleet ander weer vandaag. Het is 1 oktober, andere maand, meteen tjak, weer geworden. Een graad of 20. Ik heb mijn korte broek nog aan. We gaan zien of we het nog volhouden en hoe lang nog. Maar het eind is ingezet en de herfst die komt er nu echt aan. Enfin, we gaan het leuk houden. Hè. We gaan het doen met een lekker lichte, krokante lunch, muzikaal. En wat mij betreft persoonlijk met dit broodje. Een heerlijk broodje ham. Ja, het moet soms gewoon eenvoudig zijn om lekker te zijn, broodje ham. Met uiteraard ham, wat anders sla, tomaat, komkommer, wortel, ei en zo'n toefje mayonaise. Lekker. Welkom bij Broodje Waas, de lunch van Radio Land van Waas. Een nieuwe vraag staat voor je klaar in de slimste Waaslander. Meespelen kan voor de sport. Hendrik, als je luistert, ook vandaag een nieuwe kans, hè? En ook het spel Waar gaat dit over? Ook dat komt eraan tussen nu en 2 uur hier bij Land van Waas en Broodje Waas. En zo meteen vrouwtje, eerst Madonna.

Whitney Houston en Exile. Shoop, shoop bij Land van Waas. De weerkaarten bij ons in het Vaasland vanmiddag. Toch wat zon bij een graad of 20. Morgen 21 graden met zon en wolken. Zaterdag 21 graden. Zondag ook en maandag ook. Altijd met een afwisseling van zon met wolken. Dus het valt behoorlijk mee die start in oktober.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: S'avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

Wax bij Lantavaas in Broodjewaas, American English. Op jouw donderdagmiddag weekend schuift dichterbij, maar toch nog niet helemaal. Dus terug aan het werk straks na de middagpauze. Zometeen opnieuw uit de regio. Eerst Shakira, Burna Boy en Dai Dai.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietssnelweg F426 tussen Melzele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietssnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietssnelweg moet vooral het woon-, werk- en woonschoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen langer rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen 2 waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.

gezien en iedereen is van de wereld bij Land van Waas. Tijd voor de slimste Waaslander. Met deze vraag. Waar vond de begrafenis plaats van paus Benedictus de 16e? Waar was die begrafenis? Info@rlvw.be. De plaatsnaam van de begrafenis van de paus

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Het is Land van Waas met Broodje Waas. En zometeen, waar gaat het over? Ik geef u zometeen antwoord. De vraag die komt pas na het nieuws van 1 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Wat een fijn begin van een nieuw uur, Broodje Waas. Met Billy Joel bij Land van Waas. Lieve Tender Moments Alone. Goed, we zijn ook even tender samen, jij en ik. We gaan hier iets delen, namelijk de oplossing in het spel. Waar gaat dit over? Het antwoord kreeg je al. Nu nog de vraag. Op het volgende antwoord. Het antwoord was, dat gaat heel ver terug. De oude Romeinen lieten namelijk een stuk brood in een wijn vallen voor een goede gezondheid. En de vraag is, van waar komt onze toast vandaan? Het klinken op de gezondheid. Wel, vandaar dus de oude Romeinen. Nu, ik zou mijn toastje nooit in mijn cava laten vallen, maar goed. Of nog slechter, in mijn champagne. Dat zou zonde zijn, maar goed. Zij dus wel, hè.

Early morning wake-up call van Flash in the Pan hier bij Landhaal Waas. Bij ons gebeurt die early morning wake-up call dankzij Michiel en de wakkere Waaslander. Radio Lans van Waas. En bij ons meteen onder andere de oplossing in de slimste Waaslander. En ook onderweg onder andere Sophie B. Hawkins. Damn, I wish I was your lover. Maar eerst Pink hier in Broodje Waas op jouw donderdagmiddag. Het is Trustful. Hele fijne middag.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Danny. She only loves you in the summertime. Goedemiddag en welkom bij Land van Waas. Het is Broodje Waas. Waasse weerkaarten voor dit ogenblik vanmiddag. Zon met wolken en een graad of 20. En ook de komende dagen eigenlijk tot met na het weekend. Elke dag een graad of 21. En elke dag geregeld zon met wolken. En nu Bananarama in Broodje Waas.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietsnelweg F426 tussen Melsele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietsnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietsnelweg moet vooral het woon-werk- en woon-schoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen lang rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen twee waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.

Ik ben hier met verlossing, namelijk het antwoord in de slimste Waaslander. De vraag was, waar vond de begrafenis plaats van paus Benedictus de 16e? Dat was eigenlijk een kleine strikvraag, want het is eigenlijk altijd op eenzelfde plaats van gelijk welke paus. Dat gebeurt uiteraard in Vaticaanstad. Ik dacht, die maakt het makkelijk en misschien te makkelijk, waardoor mensen denken van, verdacht. Ja, Vaticaanstad, altijd een place to be voor een pausbegrafenis. Of een pauszegening, dat uiteraard ook. Dit is Alan Langley.

Wendy en Lisa bij Land van Waas en Sideshow. Een tip, neem eens je smartphone erbij of je laptop en surf naar onze website. Radio Land van Waas. Dat is rlvw.be, daar hebben we iets nieuws sinds kort. Iets nieuws, al een paar maanden hoor. Je kan met ons communiceren via mail en zo. Maar sinds kort ook via WhatsApp. Er staat een logotje van WhatsApp op onze site, rldw.be. Als je daarop klikt, dan kom je terecht in een soort gespreksomgeving binnen WhatsApp. En kan je meteen spreken met ons via WhatsApp. Live. Radio Land van Waas. Leuk, hè, met je interactiviteit. Dus als je wilt spreken met mij nu, op dit ogenblik, check ons WhatsApp-icoon op onze site.

Janet Jackson. En dat is een volume, maar het is bijna twee uur, straks een uur tussendoor met alleen maar hits en classics. We laten de muziek even spreken en daarna vanaf drie uur Michiel van 3 naar 6 naar het eind. Van de dag tot morgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Ochtends bij het ontbijt.
6: Schatteke, waar is Klaartje?
5: Verstopt in je lunchpakket.
7: Joepie, Klaartje!
5: S'avonds in de zetel.
8: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
5: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

0: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
1: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18

altijd wel leuk om dit nog eens terug te horen. Survivor and Burning Heart. Donderdag namiddag, 1 oktober. Goedemiddag. Dit is Michiel in de middag. Tot 6 uur en je weet het ondertussen. Tussen 3 en 4 krijg je vooral heel veel muziek. Bruno Mars komt die richting uit. En ook Alaya na deze van de Backstreet Boys. Toch wel een van de meest populaire boysbands uit de jaren 90, dacht ik, hè? Dit komt uit 99, Larger Than Life. Fijn dat je luistert. Dit is Land van Maas, de radio uit je regio

Ze is amper 22 jaar geworden, deze Alaya. Op 22-jarige leeftijd omgekomen tijdens een vliegtuigongeluk op de Bahama's. En ze was

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Land van Maas, Michiel in de middag tot 6 uur en extra veel muziek tussen 3 en 4 met zometeen Black Box Revelation en Lucas Graham. Maar hoe zou het nog zijn met Beyoncé? Begin september heeft ze een uitgebreide 20-jarige jubileumeditie van B-Day uitgebracht. Het is een deluxe versie met geremasterde nummers die niet eerder uitgebracht waren. En samenwerkingen met onder meer Maluma en de overleden Selena Quintanilla. Dit is Beyoncé en Déjà Vu bij Land van Maas.

0: Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammermuziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 8:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 10:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.
1: Michiel Tiron, Radio Land van Waas.

Black Box Revelation. En Stronger op donderdagmiddag. Zometeen de 21-jarige Sienna Spiro. Ze was te zien op de MTV Video Music Awards. Ze won daar ook een prijs voor de Best New Artist. En begin juli heeft ze een album uitgebracht dat heet The Visitor. Great Expectation komt zometeen je richting uit. Maar eerst Pretenders, Don't Get Me Wrong.

En zo mocht ze onze oren even verwennen, Sienna Spiro. We gaan richting 4 uur nieuws en weer zo meteen. En dan zitten wij nog 2 uur in je radio. Met Michiel in de middag en Ziggy Marlinug.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Bij een onderzoek naar jarenlange drugsmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.
0: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

In 1993 verscheen daar plots een solo-single van de man van de Rolling Stones, Mick Jagger en zijn Sweet Thing. En ondertussen is het hier 4 uur geweest. Fijn dat je luistert naar Land van Waas. Alex Warren met zijn nieuwe Fever Dream, maar eerst Culture Club. Dit is Karma Chameleon.

Fever Dream en Alex Warren. Straks Bartje Peters in je radio met zo van die zomerdagen. En zomerdagen hebben we wel genoeg gehad. Maar komen er nog zomerdagen aan, dat is de grote vraag. Straks eens kijken hoe het zit met het weerbericht. En verder ook muziek van Phil Collins en Huey Lewis en The News. Dit is The Perfect World. Een hele fijne middag.

Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

goede raad van Phil Collins. Je moet altijd het verhaal van beide kanten horen in het leven. Both Sides of the Story. We hebben een opmerkelijk verhaal uit de krant geplukt van vandaag. Want afgelopen nacht was er een executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Krista Pike, 50 jaar, heeft een meisje van 19 vermoord en daarom werd ze geëxecuteerd. Men heeft haar 2 dodelijke injecties gegeven, maar dat is allemaal een beetje mislukt. Achteraf bleef de vrouw leven en was er een snurkende ademhaling te horen. Ze is later overgebracht naar het ziekenhuis. Enfin, droog vanmiddag, temperaturen 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend ook vrij zonnig en opnieuw 20 graden. Raar verhaal daar in de Verenigde Staten. Hè? Ondertussen zijn daar trouwens al die executies opgeschort. Tot het eind van het jaar in de Amerikaanse staat Tennessee.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietssnelweg F426 tussen Melzele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietssnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietssnelweg moet vooral het woon-, werk- en woonschoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen langer rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen twee waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.

tijdje geleden hebben ze een documentaire uitgebracht. We vieren het leven waar het ging over de gezondheidstoestand van Freek. En trouwens over Suzanne en Freek gesproken, straks rond 4:15 brengen ze een nieuwe single uit en die heet Pijnstiller. Dan wordt die officieel gelanceerd. My heart beats like a drum. Dit zijn

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

Kippenvelmomentje uit 1988. De heerlijke stem van Tracy Chapman. En Baby Can I Hold You. Het begin van een nieuwe maand, 1 oktober. En er veranderen wel wat zaken. Vanaf nu moet je ook je identiteitskaart meebrengen als je een tandartsbezoek plant. De tandarts moet kunnen zien wie je bent, omdat je dingen kan terugtrekken van de ziekenbond. Zo gaat dat eenmaal. Dat is al een tijdje bezig in de ziekenhuizen om identiteitsfraude tegen te gaan. En als je plannen hebt om een nieuwe nummerplaat te maken waarop staat dikke lul, dat mag niet meer. Vanaf nu kan de dienst inschrijvingen van de voertuigen nummerplaten weigeren die aanstootgevend zijn. Oké, Fats & Small nu. Er is Tonight.

Kids with Buns. Dit is nog altijd hun nieuwe plaat. Een liedje dat eigenlijk gaat over een relatie die op de klippen loopt. En eigenlijk nog een relatie is die enkel nog uit vriendschap bestaat. Daar ging het over. Best Friend van Kids with Buns. En dan nu terug naar de jaren 80. Je kent ze van True, van Gold. Enfin, we hebben het over Spandau Ballet. Dit is dat heerlijke Communication op donderdagmiddag.

Maart een egotrip. In 1985 bracht Elton John het liedje Nikita uit. Het ging over een meisje dat verbleef in het Oostblok toen het Westen en het Oosten nog van elkaar gescheiden waren. En daar hoorde ook een videoclip bij waarbij Nikita een hele grote Russische warme muts droeg in de sneeuw. Zullen we er nog eens naar luisteren? Dit is Elton John, tot aan 5 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van €28.000 voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van €20.000 voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsde. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsde staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.
2: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
3: Vink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

aantal weken geleden overleden, deze Dolly Parton. Working 9 to 5, en dat betekent dat je werkdag erop zit. Fijn dat je luistert tot 6 uur met zometeen You Did Not Sign Up For This. Maar eerst terug naar 93, Roxette en Almost Unreal.

De Nations League voetbal is volop bezig. De Rode Duivels hebben niet kunnen winnen tegen Frankrijk. Net op het nippertje verloren met 0-1. Maar misschien winnen ze morgen wel tegen Turkije. België-Turkije op Sclessin in Luik. Nu UEFA Nations League. De wedstrijd vindt plaats om 9:15. Each time you break my heart. Dit moet wel Mick Kamen zijn, denk ik.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
5: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
4: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
5: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
4: Want

0: slapen.
1: Hoe kan dat nu?
2: Ik zal het u zeggen.
3: Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
5: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

Marisa Turner en People to People. Als jij ook een jogger bent die houdt van de natuur, dan heb ik goed nieuws, want dit weekend, nu zondag, vindt voor de 11e keer de Krekentrail plaats in Moerbeke. Je kan wandelen, je kan lopen langs de kreken, bossen en veldwegels van de Belgische en Nederlandse koewacht. Het is allemaal in een organisatie van Joggingclub Moerbeke-Waasliever. En als je wilt meedoen, kan je vooraf inschrijven, maar ik denk dat je ook gewoon zo kan meelopen. Dus komende zondag vanaf 9:30 kan je gaan joggen en

is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. De ijspiste in Sint-Niklaas keert deze winter terug naar de vernieuwde Grote Markt. En er is meer. De piste wordt samen met de horeca ondergebracht in één grote houten chalet van 1500 vierkante meter. Zo wil de organisatie bezoekers beter beschermen tegen weer en wind. De schaatsoppervlakte blijft 800 vierkante meter groot. Vorig jaar kwamen er zo'n 65.000 bezoekers. Dit jaar mikt de organisatie op 80.000. Ook de restwarmte van de ijsmachines wordt voortaan gebruikt om de chalet te verwarmen. De ijspiste opent op 11 december. De fietsnelweg F426 tussen Melzele, Calo en de Waaslandhaven is volledig afgewerkt. Het laatste ontbrekende stuk, een traject van 1,5 kilometer, is officieel geopend. Daardoor kunnen fietsers voortaan volledig verkeersvrij en veilig de E34 kruisen. De route sluit aan op de fietsnelwegen F4 tussen Antwerpen en Gent en de F41 richting Sint-Niklaas en Stekene. De provincie en Vlaamse overheid investeerden ruim 1 miljoen euro in de aanleg. De fietsnelweg moet vooral het woon-, werk- en woonschoolverkeer vlotter maken. Pendelaars tussen het Waasland en Antwerpen zullen langer rekening moeten houden met hinder op de pre-metro-tunnel. De werken duren naar verwachting 3 maanden langer dan gepland. In de tunnel zijn onverwacht grote hoeveelheden asbest gevonden. En daardoor blijft de verbinding nog tot volgende zomer buiten gebruik. Wie normaal met de tram naar Antwerpen reist, moet voorlopig dus een alternatief zoeken. De gratis treinabonnementen die daarvoor worden aangeboden, lopen voorlopig nog niet zo lang door. Het is nog niet duidelijk of die abonnementen worden verlengd. In Belzele gaat de geplande motocross van zondag niet door. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas heeft beslist om het evenement te verbieden, omdat de noodzakelijke milieuvergunning ontbreekt. Natuurvereniging De Raaklijn had eerder al bezwaar gemaakt. Het terrein ligt tussen 2 waardevolle bosgebieden waar onder meer een oehoe en een bever leven. Volgens de vereniging is motocross daar niet geschikt. De organisatie had zondag de nationale kampioenschappen voor belofte gepland. De Raaklijn dreigde met een gerechtelijke procedure, maar die blijkt nu niet meer nodig. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten op dit moment uit onze regio.

feeling. Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It, dat zullen we de komende uren nog wel eens doen, deze plaat. Repeat It. Hij was te zien in het stadspark van Sint-Niklaas tijdens de ballonfeesten. Raymond van het Groenewoud zingt zometeen over de intimiteit. Maar eerst deze van een jaar 25 geleden. Maya, dit is The Case of the Axe.

Mie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

Ik heb hem live gezien tijdens de ballonfeesten in het park van Sint-Niklaas. En hij doet het nog altijd bijzonder goed hoor. De Raymond van het Geunewoud had het over intimiteit. Wij hebben het zometeen over onze lokale agenda. En jij mag die invullen. Als je nieuws voor ons hebt, organiseer iets. Dan stoppen we dat gratis in die lokale agenda via info@rlvw.be. Het zijn Simple Minds. See the lights.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Dat kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de Trage Wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

Portland samen met Rosie Stewart. Dat heette Pure Honesty. Een van die nieuwe platen die we regelmatig hier draaien bij Radioland van Maas. Als je houdt van classic hits, heb ik goed nieuws. Elke ochtend tussen 9 en 11 is er de Classics ochtend van Radioland van Maas. En dan draaien we 2 uur lang non-stop classic hits. Straks tussen 6 en 7 Johan Waterschoot. Die presenteert After Dinner met hits uit de 70s, 80s en 90s. Gewoon om rustig je werkdag een beetje te verwerken. Dit zijn Cool and the Gang.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg. Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot. Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner. After Dinner. One Hit Wonder.
2: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well.

bijzonder liedje uit 1985, The Raw Band en Clouds Across the Moon. Het is eigenlijk een combinatie van science fiction en love songs. De setting gaat over een vrouw die probeert vanuit de aarde telefonisch contact te krijgen met haar geliefde Flight Commander P.R. Johnson. Die man zit op Mars, maar de communicatie, ja, die is niet zoals bij Proximus. Die liep eigenlijk niet zo goed. Hey, fijne donderdagavond. Welkom, schuif maar aan tafel. Dit is After Dinner. 70s, 80s, 90s op het menu. Met jullie erbij. Eerst een amuseke en dan komt voorgerecht.

zou er toch wel gelukkig van worden. Andreas Dorau in 1997 met Girls in Love. Misschien is daar een kopje koffie voor nodig. Of hè, het waren de mannen van één kopje koffie. VOF de kunst, weten jullie nog wel. Zeer actief in de jaren 80, maar ze hadden ook nog andere pareltjes hoor. Waar heb ik jou meer gezien? Een flauwe introductie, maar het werkt altijd.

0: moeten toch al een beetje terug in de muzikale tijd gaan, 79. Geweldige kerel, die Ian Dury, met zijn Blockheads en Reasons to be Cheerful. Misschien omdat het weekend al een beetje dichter komt. En ik ken die andere hit van hem nog. Hit me with your rhythm steak. Hit me. Dat doe ik met geweldige muziek. Aretha Franklin, Jump to It. Goedenavond. Radio
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota Pieters tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

perfecte after-work-plaat kunnen zijn. Ah, zingt ook lekker mee als je in de wagen zit, op weg naar huis. Die Cher, ja, en ze ronden daar de 90s mee af. Vorige eeuw, met die geweldige hitsong, Believe. Zo dadelijk, over zwart geld, vuil geld blijft aan de handen kleven, maar het kan ook praten. Adventures of Stevie V komt er zo aan.

0: 16 moet ik geweest zijn. Ja, die plaat die had herinneringen voor mij weer. De eerste keer weggaan, in Sint-Niklaas had je zo'n discotheek, kleine discotheek, geen hamburgerketen, maar ze noemden wel McDonald's. En ja, toen hadden ze daar allemaal spiegels binnen. En terwijl we aan het dansen waren, denken, do you think I'm sexy? Zeker als je dadelijk danst op level 42, Tracy en Clouseau, die mag weer 3 voetbalvelden vullen.
1: Radio Lans van Bas. Radio Lans van Bas.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: pareltjes mogen spelen uit de jaren 70. Midden in die 70s, Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer.
1: Radio Land van Waals.
0: Luister je nog altijd naar zo dadelijk Wendy en Lisa, Are You My Baby? Maar eerst Bizarre Incorporated en Angie Brown.
1: Radio Land van Waals.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

artist, formerly known as Prince, maar ze waren ook wel wat vriendjes. Hè? Wendy en Lisa en Are You My Baby? Wel, dan horen we elkaar morgen terug na Michiel voor een nieuwe After Dinner. Tot morgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs een volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assise komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Zondag 4 oktober is er in Lokeren Haasje over XL. Tijdens een extra groot speelmoment voor het hele gezin is plezier verzekerd. Kom je mee springen, rollen, bouwen en lachen? Het kan in de fuifzaal van het Sport- en Jeugdcentrum Durbehal, Sportlaan 2, van 10 uur tot 12 uur voor kinderen tot 9 jaar. En toegang is gratis. Alle info op huisvanhetkind@lokeren.be. Na een aantal geslaagde vrijwilligersbeurzen organiseert Eerste Lijnszone Waasland een vijfde editie op woensdag 14 oktober van 6:30 s'avonds tot 8:30 in het Bouwhuis in Sint-Niklaas. Je kan kennis maken met organisaties die voor het Waasland op zoek zijn naar jouw helpende handen. Je vindt ook alle info op het Facebook-evenement van de vrijwilligersbeurs. Als je vragen hebt over dat initiatief van Eerste Lijnszone Waasland, kan je ook altijd mailen naar info@elzwaasland.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist, wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden een pak koeler dan de voorbije nachten.
0: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Deals op alle slaapcomfort en bedtextiel tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
1: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
0: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
1: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
0: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
1: Hoe kan dat nu?
0: Zal u zeggen?
1: Zeg, het
0: is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
2: Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselaren en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder, minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van €136.000 kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9.500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door Gezondheidsinstituut Sano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder, minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: van Vaas.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.